0: Je luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Oekeloen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
4: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
0: Dit is Omroep Kast.

0: luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de Straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door tafeltennisvereniging Castricum. Kom eens kijken op de Gobadstraat 12A. Hans van Borre, de Groene Slager en Boekhandel Laan. Al bijna 100 jaar een goed verhaal.
0: Dit is Omroep Castricum.

0: luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruise ship gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer: in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
4: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
0: Dit is Omroep Kast.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De hulpdiensten zijn dinsdagmiddag opgeroepen voor een eenzijdig ongeval op de Reuzenpandasingel in Irugewaard. Een scooterrijder had tijdens het rijden de stoeprand geraakt, verloor de macht over het stuur en botste daarna tegen een auto die net langs reed. De scooterrijder raakte bij het ongeval niet gewond, maar is ter plaatse wel gecontroleerd en behandeld door ambulancepersoneel. Het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer werkt aan de lokale verdieping van het Uitgeestermeer en de verbetering van de zwemwaterkwaliteit bij Oeverpark Dorregeest bij Uitgeest. Daar wordt een damwand aangelegd rond de nieuwe zwembaai aan het strand van het Oeverpark. De voorziening moet voor betere afscherming en doorstroming van water gaan zorgen. De ingreep zorgt voor zowel de natuurdoelen als voor een veilige zwemvoorziening. De gemeente Dijk en Waard heeft een Oekraïner definitief de toegang tot opvanglocatie Transferium ontzegd. De man zou zich herhaaldelijk hebben misdragen. De problemen bestaan al sinds het voorjaar van 2025. Onder invloed van drank en drugs vertoonde de man agressief gedrag. Beveiligers hebben vastgesteld dat hij zich wel 25 keer misdroeg tegenover andere bewoners van de opvang. Het gezin van de man mag wel in de opvanglocatie blijven. De politie heeft in een uur tijd 16 mensen beboet voor het gebruik van hun telefoon tijdens het rijden. Dat gebeurde maandagochtend op de Nieuwe Schermenweg in Alkmaar. Bellen of appen achter het stuur is gevaarlijk rijgedrag en dus controleert de politie er streng op. In maart werd op dezelfde plek ook al een controle uitgevoerd. De boete voor telefoongebruik tijdens het rijden bedraagt €440. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en Amerika. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
1: Arsenal in the final! Well, what a tie! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years!
0: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Oh, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
3: Dit is Omroep

0: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De hulpdiensten zijn dinsdagmiddag opgeroepen voor een eenzijdig ongeval op de reuzenpandasingel in Irugewaard. Een scooterrijder had tijdens het rijden de stoeprand geraakt, verloor de macht over het stuur en botste daarna tegen een auto die net langs reed. De scooterrijder raakte bij het ongeval niet gewond, maar is ter plaatse wel gecontroleerd en behandeld door ambulancepersoneel. De grootschalige binnenstedelijke uitbreiding van Alkmaar met ongeveer 15.000 woningen, werkplekken en voorzieningen wordt een steeds complexer project. Dat komt door versnipperend grondeigendom, bedrijfsverplaatsing en discussie over parkeren, mobiliteit en kosten. Vooral de beperkte elektriciteitscapaciteit bemoeilijkt de benodigde bedrijfsverplaatsingen. In totaal gaat het om een investering van naar schatting 4 tot 5 miljard euro. Het evenement Kaaskoppenstad in Alkmaar komt 10.000 euro tekort voor de editie van 6 en 7 juni. Eerder was het gat nog 20.000 euro, maar de helft is inmiddels gedekt door een gulle sponsor. Door stijgende kosten voor onder meer veiligheid en opbouw is extra steun nodig. De organisatie roept inwoners en bedrijven op om bij te dragen. Het evenement gaat hoe dan ook door. Kono, kaasmakers uit Midden-Beemster, producent van Beemsterkaas, neemt boterbedrijf van de Koe over. Met de overname wil Kono zijn positie in het hogere botersegment versterken. Het merk van de Koe blijft bestaan en ook lopende afspraken met klanten en leveranciers blijven ongewijzigd. Oprichter Roel Kramer blijft betrokken bij het bedrijf. Volgens Kono biedt de overname kansen om het premium botermerk verder te laten groeien. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl. Hier hoor je thuis.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
1: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
0: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de ontplofte fabriek staan zijn flink beschadigd, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. Dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken, siervuurwerk. Dus het is een apart gewaarwording allemaal.
0: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: Dit is Omroep

0: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Dinsdagmiddag werd de brandweer van Castricum opgeroepen voor een woningbrand aan de Weberstraat. Omdat de brand mogelijk was doorgeslagen vanuit de keuken naar het inpandige ventilatiesysteem, werd ook een hoogwerker opgeroepen. Bij de woning was een tijdje rook zichtbaar die vanaf de eerste etage en de zolder leek te komen. Er is niemand gewond geraakt. Wat er precies in brand heeft gestaan, wordt nog onderzocht. Het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer werkt aan de lokale verdieping van het Uitgeestermeer en de verbetering van de zwemwaterkwaliteit bij oeverpark Dorregeest bij Uitgeest. Daar wordt een damwand aangelegd rond de nieuwe zwembaai aan het strand van het oeverpark. De voorziening moet voor betere afscherming en doorstroming van water gaan zorgen. De ingreep zorgt voor zowel de natuurdoelen als voor een veilige zwemvoorziening. Omwonenden van poppodium Victorie in Alkmaar hebben bezwaar gemaakt tegen geplande dakconcerten. Het gaat om 10 avondactiviteiten. Volgens bewoners zorgden eerdere optredens op het dak voor veel geluidsoverlast en werden geluidsnormen niet nageleefd. De indiener van het bezwaar wil dit intrekken als de gemeente toezegt de geluidsregels voortaan strikt te controleren en te handhaven. Dijkenwaard is ontevreden met de voorgestelde route voor het nieuwe 380 kilovolt hoogspanningsnet in Noord-Holland-Noord. Het college stelt dat het plan te weinig rekening houdt met nabijgelegen dorpen en woningen. De hoogspanningslijn zou bij de huidige plannen langs het Kruis en Veenhuizen worden aangelegd. Het Rijk stelt een definitief tracé vast in juni. Voor die tijd komt de staatssecretaris op verzoek van Dijkenwaard zelf polshoog te nemen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

0: Hier hoor je thuis.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeelichtpark op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
2: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
1: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor 500 of 750 euro hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
3: Vroeger waren het de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
1: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Omroep Castricum.
5: Verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files in Noord-Holland op de A10 bij Amsterdam. Voor de Koentunnel op de Ring Noord heb je een kleine 10 minuten oponthoud. En ook bij Amsterdam Slotervaart op de A10 rijdt het langzaam. En daar is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: Dit is Omroep Kast.

0: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Dinsdagmiddag werd de brandweer van Castricum opgeroepen voor een woningbrand aan de Weberstraat. Omdat de brand mogelijk was doorgeslagen vanuit de keuken naar het inpandige ventilatiesysteem, werd ook een hoogwerker opgeroepen. Bij de woning was een tijdje rook zichtbaar die vanaf de eerste etage en de zolder leek te komen. Er is niemand gewond geraakt. Wat er precies in brand heeft gestaan, wordt nog onderzocht. Het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer werkt aan de lokale verdieping van het Uitgeestermeer en de verbetering van de zwemwaterkwaliteit bij oeverpark Dorregeest bij Uitgeest. Daar wordt een damwand aangelegd rond de nieuwe zwembaai aan het strand van het oeverpark. De voorziening moet voor betere afscherming en doorstroming van water gaan zorgen. De ingreep zorgt voor zowel de natuurdoelen als voor een veilige zwemvoorziening. De gemeente Dijkenwaard heeft een Oekraïner definitief de toegang tot opvanglocatie Transferium ontzegd. De man zou zich herhaaldelijk hebben misdragen. De problemen bestaan al sinds het voorjaar van 2025. Onder invloed van drank en drugs vertoonde de man agressief gedrag. Beveiligers hebben vastgesteld dat hij zich wel 25 keer misdroeg tegenover andere bewoners van de opvang. Het gezin van de man mag wel in de opvanglocatie blijven. De politie heeft in een uurtijd 16 mensen beboet voor het gebruik van hun telefoon tijdens het rijden. Dat gebeurde maandagochtend op de Nieuwe Schermenweg in Alkmaar. Bellen of appen achter het stuur is gevaarlijk rijgedrag en dus controleert de politie er streng op. In maart werd op dezelfde plek ook al een controle uitgevoerd. De boete voor telefoongebruik tijdens het rijden bedraagt €440. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

0: Hier hoor je thuis.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd, blijkt uit cijfers die het kinderrechtencollectief opvroeg bij het COA. Nu wonen ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. Volgens het collectief komt dat doordat er te weinig ruimte is om asielzoekers op te vangen. Het aantal opvanglocaties is de afgelopen jaren afgebouwd. In de noodopvang is weinig gezondheidszorg, het is er niet veilig en kinderen gaan soms langere tijd niet naar school. In Duitsland hebben honderden agenten op zo'n 50 plaatsen invallen gedaan en huiszoekingen verricht. De invallen waren bij mensen die lid zouden zijn van extreemrechtse groepen. Die groeperingen, Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, zouden gewelddadige acties organiseren via sociale media. De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Dierenartsen en de inspectiedienst Dierenwelzijn zien steeds meer ernstig verwaarloosde huisdieren. Vaak krijgen die geen medische zorg en leven ze in vervuilde huizen. Volgens de inspectie komt dat door de coronatijd. Baasjes namen een hond of een kat voor de gezelligheid, terwijl ze daar geen geld voor hadden. Voor de derde keer in nog een week was er vannacht een explosie in Spijkenisse in dezelfde straat. Er klonk een harde knal en er sneuvelden ruiten. De reeks begon vorige week in Rotterdam in een straat met dezelfde naam. Aangenomen wordt dat die explosie een vergissing was. Het weer, in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon en 15 graden. Morgen droog, een flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
3: Dit is Omroep Kast.

zin in? Ik hoop jullie ook. Vorige week ging het niet helemaal niet goed met de uitzending. Het was echt heel erg. Ik sta hier, ik weet nog precies hoe laat het gebeurde. Het was om 11 uur het nieuws begon. En er was gewoon een gigantische stroomstoring. Ineens, patsboom. En alles viel uit. Niet alleen de lichten, maar gewoon de hele uitzending lag plat. Ik kan je vertellen dat ik hier stond met rode vlekken in mijn nek. Ik wist niet wat ik moest doen. De paniek schoot me toe, om het zomaar even te zeggen. En ik dacht, nee, en nu? En gelukkig hebben wij altijd onze lieve en ontzettend goede, fijne collega's die meeluisteren. Ik weet zeker dat ze nu ook luisteren, want ze denken, oh god, daar gaan we weer. Ik heb meteen in de app gezet, paniek in de tent. En binnen 10 minuten stonden de hulptroepen klaar om de boel weer te repareren. Maar dat duurde wel eventjes, dus ik moest even stoppen met de rest van de uitzending. Het is niet anders, maar we zijn er weer en we gaan weer gezellig muziek draaien. Ik neem jullie mee naar wat nieuwtjes over de maand mei, maar we gaan eerst naar de Beach Boys.

Tot 12 uur ben ik bij jullie. Ja, lieve mensen, het is, zoals ik al zei, het is 7 mei. Time flies. En ik heb wat weetjes over mei opgezocht. Mei is de maand van de groei, vernoemd naar de godin Maya, en staat bekend als de bloeimaand. Met belangrijke data zoals 1 mei, de dag van de arbeid, 4 mei, dodenherdenking, en 5 mei, bevrijdingsdag, is het een historisch beladen feestelijke maand. Ook groeien groenten zoals asperges en radijsjes volop. Ja, asperges, heerlijk. Mei is waarschijnlijk vernoemd naar de Griekse godin Maya, de godin van de vruchtbaarheid en groei. En als je het hebt over de feestdagen, ja, die heb ik al benoemd. 4 mei natuurlijk de nationale dodenherdenking. 5 mei de bevrijdingsdag. En uiteraard hebben we ook Hemelvaartsdag. En wat ik zojuist ook lees, en dat wist ik niet, 5 mei is tevens de internationale dag van de lach. En de werelddag zonder tabak valt dit jaar op. 31 mei. Nou, dat zijn toch wel leuke weetjes. Even terug naar de jeugd. You and me. No doubt, don't speak.

0: je luistert aansluitend naar No Doubt en Don't Speak. En natuurlijk naar Talk Talk met It's My Life. No Doubt heeft It's My Life ook nog uitgegeven op een later stadium. Maar ja, ik vond die van Talk Talk toch echt wel een stuk mooier. Eerlijk gezegd. Ja, het is bijna Hemelvaartsdag. Donderdag 14 mei organiseert de Protestantse Kerk van Castricum weer de traditionele douwtrappen. Het is een meditatieve ochtendwandeling van een klein uur waarbij we genieten van de natuur die wakker wordt. De start is om 7 uur bij de ingang van Hof van Kijkuit. Je kunt gedachten uitwisselen aan de hand van een passend onderwerp en gedeeltes wandelen in stilte. Na afloop is er een ontbijt in de dorpskerk en is er de mogelijkheid om een korte ochtendviering bij te wonen. Je hoeft geen lid van de kerk te zijn om mee te doen en deelname is gratis. Wel graag even aanmelden bij dominee Rick Willemsen via predikant@pkcastricum of bel 0619847998. En uiteraard is deze informatie terug te vinden op onze website.
1: Je luistert naar Omroep Castricum.

0: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Hondenbezitters in recreatiegebied Geestrum-Ambacht krijgen een beloning als ze hun hond aandijnen. BOA's delen gratis bonnen uit voor hondenwasstraat om mensen op een positieve manier te BOA's delen gratis bonnen uit voor een hondenwasstraat om mensen op een positieve manier te bewegen om zich aan de regels te houden. Sinds april geldt weer een aanlijnplicht in het Geestrum-Ambacht. Het recreatieschap laat weten dat steeds meer baasjes hun hond aan de lijn houden en dat het aantal overtredingen afneemt. Vrijwilligers van de rommelmarkt op de Ontmoetingskerk in Irugewaard krijgen hun parkeerboetes niet kwijtgescholden. Tijdens de jaarlijkse markt werden 9 bekeuringen uitgedeeld voor fout parkeren. Volgens de gemeente stonden auto's op de stoep en in het groen. Vrijwilligers vinden de bekeuringen onbegrijpelijk, omdat de markt geld inzamelt voor goede doelen. De gemeente benadrukt dat de parkeerregels ook tijdens evenementen gelden. Dinsdagmiddag werd de brandweer van Castricum opgeroepen voor een woningbrand aan de Weberstraat. Omdat de brand mogelijk was doorgeslagen vanuit de keuken naar het inpandige ventilatiesysteem, werd ook een hoogwerker opgeroepen. Bij de woning was een tijdje rook zichtbaar die vanaf de eerste etage en de zolder leek te komen. Er is niemand gewond geraakt. Wat er precies in brand heeft gestaan, wordt nog onderzocht. Omwonenden van poppodium Victorie in Alkmaar hebben bezwaar gemaakt tegen geplande dakconcerten. Het gaat om 10 avondactiviteiten. Volgens bewoners zorgden eerdere optredens op het dak voor veel geluidsoverlast en werden geluidsnormen niet nageleefd. De indiener van het bezwaar wil dit intrekken als de gemeente toezegt de geluidsregels voortaan strikt te controleren en te handhaven. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl. Hier hoor je thuis.
1: Omroep Castricum.
3: Weerbericht.
4: Ja, ik neem jullie even mee naar het weerbericht. Een regengebied sleept boven het oosten en zuidoosten en daar is het slechts 10 tot 11 graden. In de rest van het land is het droog en breekt zo nu en dan de zon door. Met 13 tot 16 graden is het hier ook duidelijk wat zachter. Er staat een matige, aan zee krachtige noordoostenwind. Vanavond winnen opklaringen terrein en vannacht wisselen wolkenvelden en brede opklaringen elkaar af. Vooral in het oosten en zuidoosten is er kans op mist. Koelt af naar 4 tot 8 graden. Morgen is het droog en zijn er flinke perioden met zon. Tot 14 tot 16 graden. David Bowie, China Girl.

De held der helden, wat mij betreft. Billy Joel, Uptown Girl. De tijden dat ik samen met Anita ooit op het podium met de Billy Joel Experience de backing vocals mocht verzorgen bij verschillende theaters hier in Nederland. Dat was fantastisch. We hebben patronaat gestaan. We hebben bij het Dodo Festival hebben we gestaan. Nou, ik heb verhalen genoeg erover. Ik ga het allemaal maar niet vertellen. Het wordt een erg langdradig verhaal. Maar goed, we gaan naar Limmen. Kunst in Limmen. Zaterdag 30 en zondag 31 mei vindt het evenement Kunst in Limmen plaats. Diverse kunstenaars exposeren hun werk aan huis, in de tuin of op locatie. Kunst in Limmen wordt ook wel de kunstroute Limmen genoemd. Het is een evenement dat sinds 2024 jaarlijks terugkeert. En dit jaar nemen 24 kunstenaars in Limmen hier aan deel. En verdeeld over het hele dorp worden kunstwerken geëxposeerd op 17 locaties die herkenbaar zijn aan de Limmenvlag. Hierdoor ontstaat een kunstroute die vaak al fietsend wordt gevolgd. En op beide dagen is Cultureel Centrum Vredenburg van 11 tot 5 uur geopend. Daar zijn werken van Ina Bouwhuis, Maaike de Wijs en Esther Klerenbezem te zien. Om de route te volgen wordt ieder jaar een routekaart gemaakt waarop de namen, kunstvormen en deelnemers worden vermeld. Kijk voor meer informatie over de kunstenaars op de website van Kunst in Limmen. En u kunt natuurlijk altijd even een kijkje nemen op de prachtige website van Omroep Castricum. Tears for Fears. Head over heels.

uiteraard de heerlijke muzikale geluiden van Kok Robin. En het volgende nummer draai ik speciaal voor de heren van MP Schilders en Tim. Want ja, dat zijn onze trouwe luisteraars. En ik weet zeker dat er meer luisteraars zijn die iedere week luisteren. Maar van hen weet ik het 100% zeker. Ik weet ook waar ze aan het werk zijn. En heren, deze is voor jullie. En maak er een mooie werkdag van. Don Henley, The Boys of Summer.

0: Maar nu eerst het nieuws van 11 uur. Hier hoor je thuis.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De president van de Canarische eilanden wil niet dat het cruiseschip Hondius over enkele dagen aanmeert bij Tenerife. De Spaanse regering heeft daar toestemming voor gegeven, maar de president wil het voorkomen. Aan boord van het schip zijn mensen besmet met het Hanta-virus. De president vindt dat er te weinig informatie is om de bewoners gerust te stellen. In Zürich wordt inmiddels een patiënt met het Hanta-virus behandeld. Die man was vorige maand aan boord van de Hondius. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om de groeperingen Jung und Stark en Deutsche Jugend voran, die gewelddadige acties organiseren tegen onder andere migranten en LHBTI'ers. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben binnen de twee groepen. In de noodopvang voor asielzoekers zitten steeds meer kinderen, zegt het kinderrechtencollectief. Het zijn er ruim 7000, blijkt uit cijfers van het COA. Dat is een verdrievoudiging in 4 jaar tijd. Volgens het collectief is noodopvang in sporthallen, hotels en asielboten slecht voor kinderen. Er is te weinig gezondheidszorg en het is er vaak niet veilig. Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en consumentenproducten als tandenborstels steeg. De omzet kwam uit op bijna 4 miljard euro. De netto-winst steeg naar 146 miljoen, een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Het weer: in het oosten van het land regen en 10 graden. Meer naar het westen droog en wat zon, en daar een graad of 15. Morgen droog, flinke periode met zon en dan 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: Dit is Omroep Castricum.

Ja. Er is nieuws. Op landgoed Duinenbossen in Castricum komt een nieuw complex met 28 woonzorgeenheden voor de dementiezorg. Kleinschaligheid van deze locatie in de nabijheid van bos, duin en zee combineert comfort, persoonlijke aandacht en een huiselijke sfeer. Dit project komt tot stand in samenwerking tussen Dunavast en Bayer Real Estate. Het gebouw wordt verhuurd aan Bloesem Woonzorg, gespecialiseerd in kleinschalig wonen voor ouderen met dementie en andere geheugen- of fysieke zorgvragen. Combinatie van een rustige groene omgeving, hoogwaardige appartementen in het hogere segment en persoonlijke zorg zorgt voor een plek waar bewoners zich echt thuis voelen. Bureau Bas Architecten heeft een ontwerp gemaakt dat past bij de architectuur van de oorspronkelijke gebouwen en het karakter van het landgoed. Aannemingsbedrijf Van der Wart verzorgt de realisatie van het complex. De bouw start in het tweede kwartaal lokaal. Goed zo, opnieuw. De bouw startte in het tweede kwartaal van 2026. En de oplevering en ingebruikname staat gepland voor eind 2027. En ik zie hier een mooie impressie van het gebouw. Het ziet er fantastisch mooi uit. Ja, en ik kan jullie zeggen, beste mensen, Duinenbos is een plek waar ik als kind heel wat voetstappen heb gezet. Mijn vader die werkte er altijd. En met mijn broers hebben wij daar heel wat uurtjes doorgebracht. Op dat geweldige terrein. Ik moest wel even wennen dat er destijds allemaal nieuwe woningen, et cetera, gebouwd werden. Maar als ik zie hoe de zorg erop vooruit is gegaan, ja, daar valt toch wel echt heel veel voor te zeggen. Fijn dat jullie weer luisteren naar de Deun van Pleun. Tot 12 uur ben ik bij jullie en we gaan luisteren naar Rod Stewart. Prachtig nummer, Maggie May.

0: Hey, je luistert naar Phil Collins en Philip Bailey. En bij ons in de studio, heel gezellig. Goedemorgen Arjan.
1: Goedemorgen Paulien.
0: En wat had jij lekker meegenomen voor hier in de studio?
1: Koffiepads. Dan word ik gebeld. Arjan, er is hier geen koffie.
0: Er was geen koffie meer. Ja, en ik kan toch moeilijk weglopen uit de uitzending om even naar Albert Heijn te gaan om koffie. Dat kan, in principe. Mm-hmm. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen.
1: Ja, en zonder koffie geen uitzending.
0: Nou ja, ik heb het gered tot 11 uur. Hoor. Ja. Maar nu heb ik even lekker een bakje gehad. Dank je wel.
1: Je moet niet vragen hoe.
0: Namens alles en iedereen van Omroep Castricum dat je koffie hebt gehaald voor ons.
1: Nou, graag gedaan.
0: We zijn er heel blij mee.
1: Nou.
0: Je hebt heel veel radio-uitzendingen gered.
1: 36 in totaal.
0: Er zitten
1: 36 pets in, dus.
0: Oké, we gaan even naar. We gaan het hebben over vrijwilligerswerk.
1: Ja.
0: Zoek je vrijwilligerswerk? Wil jij iets betekenen voor een ander of nieuwe mensen ontmoeten? Loop dan even binnen bij de bibliotheek. Ontdek wat de mogelijkheden zijn tijdens het wekelijkse inloopspreekuur van het vrijwilligersinformatiepunt Castricum in de bibliotheek van Castricum, locatie Geesterduinweg. Iedere vrijdag tussen 11 en 1 staan deskundige bemiddelaars klaar om je te helpen. Ze kunnen je informeren over de mogelijkheden passend bij jouw interesses, competenties en beschikbaarheid. Arjan, voel jij je aangesproken?
1: Een heel klein beetje.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ik ben nu 68 en ik zit echt een beetje. Wat ga ik doen met mijn vrije tijd?
0: Ja, je loopt af en toe wel een heel klein beetje met je ziel onder je arm. Ik heb nog wel wat klussen thuis.
1: Ja,
0: bij mij thuis.
1: Daar weet ik van. Maar dat valt niet onder vrijwilligerswerk wat je nu vraagt. Dat is gewoon opgedrongen.
0: Het is gewoon arbeid.
1: Ja, eigenlijk wel een beetje. Ja. Nee. Ja, het is inderdaad, wat ga ik doen met mijn vrije tijd? Ik heb er nog wel voor gekozen om één dag te blijven werken in het onderwijs. Want dat vind ik nog steeds hartstikke leuk. En daar blijven dus vier

0: dagen over van de werkweek om vrijwilligerswerk te gaan doen. Daarvan is er weer eentje ingevuld met een kleinkind. Dus ja, de tijd is wel beperkt, maar het is inderdaad...
1: Heb je nog 2 dagen over? 3?
0: Ja.
1: Jeetje, Paulien. Ik moet weer terug naar school, denk ik.
0: Ja, zeker. Rekenen was nooit je sterkste punt.
1: Dat is correct.
0: Mm-hmm. Maar ja, goed, wat ga ik doen inderdaad? En, er zijn diverse interesses. Je weet dat ik helemaal into oud-kastricum ben. Ja, ik ben het namelijk een oud-kastricum.
1: Ja, het is ook hartstikke leuk. Stichting Oud-Kastricum is ontzettend leuk.
0: En het is heel leuk om daar vrijwilliger bij te zijn.
1: En wat weerhoudt je ervan? Want we hebben het hier wel vaker over gehad.
0: Ja, zeker.
1: Dit wordt trouwens een hele persoonlijke discussie, lieve luisteraars.
0: Ja. Nee, dat is inderdaad zo. En, maar goed, als ik ergens voor ga, dan ga ik er vol voor. Het is niet zo dat ik een maandje iets ga doen en dan weer wat anders gaan doen. Dus, en er zijn diverse interessante dingen om te gaan doen. Dus Borborum in Limmen is een van de dingen die mij trekt. Ja, vanuit mijn tuindersbloed is het, lijkt me dat ook erg leuk. De oerei-wandelingen onder leiding van een gids. Moet je weer een opleiding voor doen. Dat lijkt me ook hartstikke leuk om te doen. Dus er zijn diverse opties om dat...
1: Ik denk dat jij het nog ontzettend druk gaat krijgen.
0: Als ik overal tegen zeg, wel ja. En dat is mijn
1: voorwaarde. Ja, dat weet ik. Dat is jouw makkum ook een beetje. Ja. Want je bent vooral geneigd om heel erg ja te zeggen.
0: Nee.
1: Ja, behalve tegen mij.
0: Nee. Nee, dat is inderdaad zo. En... Het lijkt me allemaal hartstikke leuk. En ik ga toevallig aanstaande zondag weer een wandeling doen door Bakkum. Ook een oereiwandeling onder leiding van een gids. Die gaat daar het een en ander vertellen over het landschap van Bakkum. Wat we daar allemaal kunnen zien aan bebouwing, et cetera.
1: Maar goed, even over dat vrijwilligerswerk. Ja. Je kunt uiteraard dus op die vrijdagochtend even naar dat inloopspreekuur gaan. Ik zou daar zeker gebruik van maken.
0: Ja, en dan wordt de twijfel alleen maar groter, hè? Dat snap je. Want hoe meer keuze, hoe meer twijfel ik ga krijgen. Nee hoor, dat is gekheid.
1: Je bent nooit te oud om te leren. Keuzes maken, je moet gewoon een keuze maken op een gegeven moment.
0: Geldt het ook voor een 68-jarige, dat je nooit te oud bent om te leren?
1: Ja, daar ga ik wel vanuit, ja.
0: Oké, dan ga ik dat doen. Nee hoor. Ik ga zeker wat doen, maar wat ik nu dus mijn tijd mee vul. En ik voel het dagje werken vrijdag op het Talentcollege, voel ik ook een klein beetje als vrijwilligerswerk.
1: Oké, en wil je aan de luisteraars ook even uitleggen waarom jij per se voor die vrijdag hebt gekozen?
0: Ja, dat is een hele persoonlijke vraag. Maar ik geef vrijdag les op het Talentcollege in Heergewaard. En een van mijn arbeidsvoorwaarden was en is nog steeds dat ik om 3 uur klaar wil zijn.
1: Ja, om daarna?
0: Om 14:15 begint de vrijdagmiddagborrel. En ja, je bent in een situatie dat ik die eis kan stellen. En die is, die is gewoon ingevuld.
1: Je wordt gewoon gehonoreerd.
0: Ja. En er is me zelfs alweer gevraagd van, wat doe jij na de zomervakantie? Dus dan weet je het al.
1: Ja, ik ken je langer dan vandaag. Ja. Dus ik ga er al niet eens meer over in discussie. Nee. Ik laat het gewoon maar gebeuren.
0: Ja.
1: En je moet vooral doen waar je zin in hebt.
0: En maar... heb ik ook zin in, inderdaad. Ja. Maar... ik zie het belang van vrijwilligers zie ik echt wel in, hoor. Want half Nederland, driekwart Nederland draait.
1: Klopt.
0: Op vrijwilligers en vooral voor dit soort zaken waar dus...
1: vrijwilligers zijn gewoon heel hard nodig.
0: Ja, zeker weten.
1: Dus
0: wie weet.
1: Beste mensen. Dat was Arjan met zijn goede adviezen over het vrijwilligerswerk.
0: Doe er wat mee.
1: Doe er wat mee. En kijk vooral even op de website van Vrijwilligerswerk Kastricum. It's time.

0: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De zeldzame witsnuitdolfijn die zondag aanspoelde in Egmond aan Zee heeft de eerste nacht in de opvang overleefd. Dat meldt SOS Dolfijn. Het dier heeft de naam Albi gekregen en wordt dag en nacht verzorgd in de opvang in Annapolona. Hoe het met het dolfijn afloopt is nog niet helemaal duidelijk. Onderzoekers weten nog niet waarom het dier strandde. De komende dagen wordt gekeken of Albi ziek is en of hij sterk genoeg is om verder te herstellen. Dinsdagavond is aan de Klarengoedweg in Noord-Scharwoude een auto in brand gevlogen. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur wel onder controle. Maar de auto brandde toch helemaal uit. Men moet als verloren worden beschouwd. Niemand raakte gewond bij de brand. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Een bergingsbedrijf heeft het wrak na onderzoek weggehaald. De hulpdiensten zijn dinsdagmiddag opgeroepen voor een eenzijdig ongeval op de reuzenpandasingel in Irugewaard. Een scooterrijder had tijdens het rijden de stoeprand geraakt, verloor de macht over het stuur en botste daarna tegen een auto die net langs reed. De scooterrijder raakte bij het ongeval niet gewond, maar is ter plaatse wel gecontroleerd en behandeld door ambulancepersoneel. Kono, kaasmakers uit Midden-Beemster, producent van Beemsterkaas, neemt boterbedrijf Van de Koe over. Met de overname wil Kono zijn positie in het hogere botersegment versterken. Het merk Van de Koe blijft bestaan en ook lopende afspraken met klanten en leveranciers blijven ongewijzigd. Oprichter Roel Kramer blijft betrokken bij het bedrijf. Volgens Kono biedt de overname kansen om het premium botermerk verder te laten groeien. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl. Hier hoor je thuis.
1: Omroep Castricum.
3: Weerbericht.
4: Nou Arjan, kom maar door met het weerbericht.
5: Ja. Het weerbericht op de wat langere termijn. De komende dagen neemt de bewolking en regen toe in Castricum. De temperatuur stijgt tot 18 graden overdag en 11 graden 's nachts. De wind draait geleidelijk naar het zuidoosten en is matig. Windkracht 3. Na het weekend neemt de kans op neerslag toe en wordt het overdag kouder. Met temperaturen van rond de 14 graden. Brr.
4: Dat is toch niet echt koud?
5: Ze schrijven hiervan wel.
4: Oké.
5: Okay. Dus,
4: nou, ik heb vakantie gehad. Ik ga morgenochtend weer naar mijn werk op de fiets naar Haarlem. Maar ik denk, zal ik nou mijn winter of mijn zomerjas aan?
5: Nee, dit is zomerjas.
4: Geen winterjas, leven.
5: Want dan zweet je uit je tuigje.
4: Oh, ja, dat willen we natuurlijk ook niet.
1: Dit is nieuw op Omroep Castricum.
4: Owen Paul, My Favorite Waste of Time. Het is geen nieuw hoor, het is een oudje.

0: altijd een heerlijk zomers nummer. En ik kan me de clip ook nog herinneren. Dat hij aan zee op een rots met zijn gitaar. Dat weet ik nog, met zijn lange haren. Want ja, dat hadden al die heren natuurlijk in de jaren 80. Had jij toch ook? Jij had toch ook lang?
1: Nee, in de jaren 80 had ik geen lange haren meer. In de jaren 70 nog wel. Maar in de jaren 80 was dat gebeurd. Dat onverklaarbare reden ben ik daar. Men wilde lange haren kwijtgeraakt.
0: Dat is misschien maar goed ook. Oké. Okay. Nou. We zijn lekker aan het trainen voor de Vierdaagse.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat gaat een stuk beter dan vorig jaar. Het is nog niet optimaal.
1: Het trainen. Oké. Okay. Ja. Nee, we hebben elkaar met het hand op het hart beloofd. Dit moet anders. We gaan nu wel trainen, want het ongetrainde Vierdaagse lopen is verleden jaar niet zo goed bevallen.
0: Nee, het is niet het leukste.
1: Nee.
0: Nee. En wat doen we altijd? Wipneus en Pim zijn het trouwens weer dit jaar. Hè?
1: Oh.
0: En voor de luisteraars die Wipneus en Pim niet kennen, ik kan het me eigenlijk niet voorstellen. Dat zijn twee feest-dj's en dat zijn hartstikke leuke gasten. En die staan van dinsdag tot en met donderdag op de wedren bij de Vierdaagse om alle wandelaars een hart onder de riem te steken, om ze mee te nemen in muziek en feest en om de spieren weer een beetje normaal in elkaar te krijgen. En dat doe ik altijd vrolijk aan mee.
1: Dat kun je wel stellen, ja. We lopen de Vierdaagse dus, 4 dagen lang. En inderdaad, dinsdag, woensdag, donderdag moeten we tempo maken. Want, wat wil Paulien? We willen op tijd terug zijn bij Wipneus en Pim. En die treden meestal op tussen 4 en 5, geloof ik. Zeg ik het goed?
0: 4 en 6.
1: Daar nodigen ze heel veel mensen vanuit het wandelpubliek uit om wat mee te zingen, wat mee te blaren, wat mee te dansen. En ja, daar staat Paulien ook 3 dagen lang, elke keer weer, met het bekende nummer van Gloria Gaynor, I Will Survive. Ik denk dat er wel YouTube-opnamen zijn dat je Paulien kan zien dansen en springen. Ik geloof het wel, ja. En
0: nou, ik heb het promotiefilmpje van dit jaar gezien en daar zie je mij een beetje voorbij hobbelen.
1: Toch wel, ja.
0: Zingend en wel.
1: Ja.
0: En ik heb alweer contact gehad met Moos van het geluid.
1: Aha.
0: Van Wipneus en Pim. En ik mag weer meedoen.
1: Nou, dan is dat alweer verzekerd.
0: Dat is alweer geregeld. En ik ga dus dat wordt weer even doorstappen.
1: En ik ga wel even kijken wat ik in die tussentijd ga doen. Hè? Nee hoor, ik moet altijd foto's maken, filmpjes maken. Dus ik heb ook een opdracht. Dus,
0: Ieder zijn ding. Ik heb er nou alweer zin in.

0: Ja. Van maandag 11 mei tot en met vrijdag 5 juni worden verkeersremmende maatregelen uitgevoerd in de Dorpsstraat in het centrum van Castricum. Dat heeft de gemeenteraad al in 2025 besloten. En dat klopt. Ik zat zelf toen in de gemeenteraad, dus dat besluit kan ik mij nog heel goed herinneren. Er is lang over gepraat, gediscussieerd, maar het gaat nu toch echt gebeuren. Met het aanbrengen van de drempels en plateaus in de Dorpsstraat om autoverkeer af te remmen, moet het voor het doorgaans verkeer duidelijk worden dat ze beter kunnen omrijden. Om er een echte fietsstraat van te maken die ook veilig is voor voetgangers, worden zebrapaden en kruisingen verhoogd aangelegd op plateaus en komen er meerdere verkeersdrempels en nieuwe beleidingen. Het werk gebeurt in fases. Zo blijft de straat toegankelijk en blijven woningen, winkels en andere voorzieningen bereikbaar. Aanwonenden worden apart geïnformeerd wanneer er bij hen in de buurt wordt gewerkt. Arjan, wat vind jij van deze ontwikkelingen?
1: Ja, goed. Ja.
0: Hey, maar je ging helemaal naar me luisteren. Ik deed gewoon zo met mijn vinger en je deed meteen je koptelefoon op.
1: Ja, ik ben helemaal, hoe noem je dat weer, gedomesticeerd. Of ik
0: een
1: Pavlov-reactie, als ik een reactie krijg van jouw vinger, dan weet ik dat ik iets moet doen. Ja, afgericht. Noemen ze het ook wel eens. Ja, nee, maar.
0: Zijn mensen die er zo over denken?
1: Ja, zo is het. Nee, maar verkeersremmende maatregelen, dat kan helemaal geen kwaad. En je weet hoe ik in elkaar steek. Eigenlijk autoverkeer in Castricum niet doen.
0: Nou ja, weet je, wij zijn alle twee natuurlijk gewoon echte fietsers. Ja. Ik heb niet eens een auto, ik doe alles op de fiets.
1: Ja. Ja, en ik ben ook van mening van, joh, alles wat je in Castricum kan doen, doe het lekker op de fiets. En dat zou het autoverkeer in Castricum al een stuk verlichten, de verkeersdruk. Dus, nou ja. Ik krijg wel eens mensen die, joh, doe niet zo raar. Een auto is een auto en die moet je gebruiken. Is ook weer zo. Maar als het half kan, ja, fietstas op de fiets. En
0: gaan.
1: En gaan.
0: Ja, dat is hoe wij in elkaar steken. Ja. Ik vind zelf wel, de Dorpsstraat, dat zeg ik. Ik ben zelf een fietser. Ik vind de Dorpsstraat zoals hij op dit moment wordt gebruikt. Het gaat niet eens om hoe hij nu is ingericht. Maar hoe hij op dit moment wordt gebruikt, voel ik me daar niet altijd even veilig bij.
1: Nee. Als je onzeker bent op de fiets. Het is een fietsstraat, hè, toch? Ja. Wel ingericht als fietsstraat, maar de automobilisten zijn er nog niet helemaal van overtuigd dat het ook inderdaad zo is. Want je wordt af en toe lelijk aangekeken en ook wel op een rare manier ingehaald als fietser. En, en wij zijn nog jong, van geest in ieder geval.
0: Oh, ik.
1: Ja. En wij zijn nog wel gewend om daarmee om te gaan. Maar vooral als je wat ouder bent, wordt het alleen maar lastiger.
0: En wat versta jij onder ouder?
1: Nou ja, kijk, mijn moeder die is 92 en die durft niet meer te fietsen. Omdat ze zich niet gezien voelt in het verkeer.
0: Ik denk dat ook wel, jouw moeder is wel oud.
1: Die is oud, ja. Maar ik kan me voorstellen, als je wat ouder bent, richting 70, 80. Dat je je niet meer veilig voelt op de fiets. En daar hebben we met z'n allen wel rekening mee te houden.
0: Zeker waar. Hey, het volgende nummer, kan jij dat zien? Waar die staat?
1: Wat ga je doen?
0: Zie je hem staan?
1: Nee.
0: Ik zie hem niet staan.
1: Ik zie You Ain't See Nothing Yet.
0: Ja, die wil ik gaan draaien. Maar misschien dat jij er nog iets over te zeggen hebt.
1: Ja,
0: dat
1: zeker.
0: Weet ik niet.
1: Een van mijn favoriete nummers uit de jaren 70.
0: Kijk.
1: Zeker weten. Prachtig nummer. En het is mooi met muziek is, als je het draait, dan ben je gelijk weer jong van geest.
0: En lange haren.
1: En lange haren. Gaat-ie.
0: Nou, Arjan. Ik zie haar al groeien, man.
1: You ain't seen nothing yet.
0: Batman Turner Overdrive.

0: Je luistert naar
1: Omroep Castricum.
2: Ja, lieve mensen, het is alweer bijna 12 uur. Het zit er alweer bijna op. Maar we gaan eerst nog naar ons laatste nummertje. En het is altijd leuk om even wat achtergrondinformatie over sommige nummers te vermelden. Dus Arjan, het volgende nummer.
3: Ja,
2: waar gaat het over?
3: Who's Johnny?
2: Ja.
3: Van Eldridge Barge.
2: Lekker, hè?
3: En ik vind het altijd leuk om even uit te zoeken waar gaat het eigenlijk over. En de tekst gaat over de belevenissen en de romantiek rondom nummer 5, een militaire robot die door de bliksem wordt getroffen en menselijk trekjes kijkt.
2: Oh, jeetje, wat een vooruitziende blik.
3: Zeker.
2: Had Elder Barts destijds. Nou, lieve mensen, lief luisteraars. Het zit er weer op, de Deun van Pleun van deze week, 7 mei. En volgende week ben ik er weer op 14 mei. En ik hoop dat jullie dan weer luisteren.
3: Tot volgende week.
2: Tot volgende week. Hartelijk dank. En maak er een mooie dag van. Hier is hij dan. Who's Johnny? Elder Barts.

0: Maar nu eerst het nieuws van 12 uur. Hier hoor je thuis.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken. Vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door Elans Uitvaartbegeleiding, persoonlijk en professioneel. En door MyStrength Personal Training, voor echt resultaat.
3: Oh, Piet Hellemans hier, dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
5: Dit is Omroep Castricum.

0: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De zeldzame witsnuitdolfijn die zondag aanspoelde in Egmond aan Zee heeft de eerste nacht in de opvang overleefd. Dat meldt SOS Dolfijn. Het dier heeft de naam Albi gekregen en wordt dag en nacht verzorgd in de opvang in Annapolona. Hoe het met het dolfijn afloopt is nog niet helemaal duidelijk. Onderzoekers weten nog niet waarom het dier strandde. De komende dagen wordt gekeken of Albi ziek is en of hij sterk genoeg is om verder te herstellen. Dinsdagavond is aan de Klarengoedweg in Noord-Scharwoude een auto in brand gevlogen. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur wel onder controle. Maar de auto brandde toch helemaal uit. Men moet als verloren worden beschouwd. Niemand raakte gewond bij de brand. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Een bergingsbedrijf heeft het wrak na onderzoek weggehaald. De grootschalige binnenstedelijke uitbreiding van Alkmaar met ongeveer 15.000 woningen, werkplekken en voorzieningen wordt een steeds complexer project. Dat komt door versnipperend grondeigendom, bedrijfsverplaatsingen en discussie over parkeren, mobiliteit en kosten. Vooral de beperkte elektriciteitscapaciteit bemoeilijkt de benodigde bedrijfsverplaatsingen. In totaal gaat het om een investering van naar schatting 4 tot 5 miljard euro. Het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer werkt aan de lokale verdieping van het Uitgeestermeer en de verbetering van de zwemwaterkwaliteit bij oeverpark Dorregeest bij Uitgeest. Daar wordt een damwand aangelegd rond de nieuwe zwembaai aan het strand van het oeverpark. De voorziening moet voor betere afscherming en doorstroming van water gaan zorgen. De ingreep zorgt voor zowel de natuurdoelen als voor een veilige zwemvoorziening. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

0: haar nu eerst het nieuws van 1 uur.
1: Hier hoor je thuis.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om 1 patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. 2 van de 3 hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: Dit is Omroep Kast.

0: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Hondenbezitters in recreatiegebied Geestrum-Ambacht krijgen een beloning als ze hun hond aandijnen. BOA's delen gratis bonnen uit voor hondenwasstraat om mensen op een positieve manier te bewegen om zich aan de regels te houden. Sinds april geldt weer een aanlijnplicht in het Geestrum-Ambacht. Het recreatieschap laat weten dat steeds meer baasjes hun hond aan de lijn houden en dat het aantal overtredingen afneemt. Vrijwilligers van de Rommelmarkt op de Ontmoetingskerk in Irugewaard krijgen hun parkeerboetes niet kwijtgescholden. Tijdens de jaarlijkse markt werden 9 bekeuringen uitgedeeld voor fout parkeren. Volgens de gemeente stonden auto's op de stoep en in het groen. Vrijwilligers vinden de bekeuringen onbegrijpelijk, omdat de markt geld inzamelt voor goede doelen. De gemeente benadrukt dat de parkeerregels ook tijdens evenementen gelden. Dinsdagmiddag werd de brandweer van Castricum opgeroepen voor een woningbrand aan de Weberstraat. Omdat de brand mogelijk was doorgeslagen vanuit de keuken naar het inpandige ventilatiesysteem, werd ook een hoogwerker opgeroepen. Bij de woning was een tijdje rook zichtbaar die vanaf de eerste etage en de zolder leek te komen. Er is niemand gewond geraakt. Wat er precies in brand heeft gestaan, wordt nog onderzocht. Omwonenden van poppodium Victorie in Alkmaar hebben bezwaar gemaakt tegen geplande dakconcerten. Het gaat om 10 avondactiviteiten. Volgens bewoners zorgden eerdere optredens op het dak voor veel geluidsoverlast en werden geluidsnormen niet nageleefd. De indiener van het bezwaar wil dit intrekken als de gemeente toezegt de geluidsregels voortaan strikt te controleren en te handhaven. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

0: hoor je thuis.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaak tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig, dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: Dit is Omroep Kast.

0: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De zeldzame witsnuitdolfijn die zondag aanspoelde in Egmond aan Zee heeft de eerste nacht in de opvang overleefd. Dat meldt SOS Dolfijn. Het dier heeft de naam Albi gekregen en wordt dag en nacht verzorgd in de opvang in Annapolona. Hoe het met het dolfijn afloopt is nog niet helemaal duidelijk. Onderzoekers weten nog niet waarom het dier strandde. De komende dagen wordt gekeken of Albi ziek is en of hij sterk genoeg is om verder te herstellen. Dinsdagavond is aan de Klarengoedweg in Noord-Schaarwoude een auto in brand gevlogen. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur wel onder controle. Maar de auto brandde toch helemaal uit. Men moet als verloren worden beschouwd. Niemand raakte gewond bij de brand. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Een bergingsbedrijf heeft het wrak na onderzoek weggehaald. De hulpdiensten zijn dinsdagmiddag opgeroepen voor een eenzijdig ongeval op de reuzenpandasingel in Irugewaard. Een scooterrijder had tijdens het rijden de stoeprand geraakt, verloor de macht over het stuur en botste daarna tegen een auto die net langs reed. De scooterrijder raakte bij het ongeval niet gewond, maar is ter plaatse wel gecontroleerd en behandeld door ambulancepersoneel. Kono, kaasmakers uit Midden-Beemster, producent van Beemster kaas, neemt boterbedrijf Van de Koe over. Met de overname wil Kono zijn positie in het hogere botersegment versterken. Het merk Van de Koe blijft bestaan en ook lopende afspraken met klanten en leveranciers blijven ongewijzigd. Oprichter Roel Kramer blijft betrokken bij het bedrijf. Volgens Kono biedt de overname kansen om het premium botermerk verder te laten groeien. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl. Hier hoor je thuis.

0: Maar nu eerst het nieuws van 3 uur. Omroep Afrika. Hier hoor je thuis.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium, en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. 2 evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. 2 van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De 3e passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen. En vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door SV Vastgoedontwikkeling, Schalkoord Training en Advies en Club Maris.
5: Dit is Omroep Castricum.

0: Dag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Eerugewaard zijn een auto en een scooter met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde woensdagmiddag rond 1:30 op de Van Veenweg. Op een oversteekplaats botste de auto op de scooter. Door de klap raakte de scooter zwaar beschadigd. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar raakte niet ernstig gewond. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie heeft dinsdagnacht 5 mensen aangehouden die worden verdacht van een inbraak in een bedrijfspand in Schorreldam. 2 inbrekers werden dinsdagavond al op heterdaad betrapt, maar 3 mannen vluchten weg. Ze werden opgespoord dankzij de drone van de politie en een politiehelikopter. Bij de aanhouding werd een politiehond ingezet. 1 verdachte raakte daarbij gewond. De 5 verdachten hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. De zeldzame witsnuitdolfijn die zondag aanspoelde in Egmond aan Zee heeft de eerste nacht in de opvang overleefd. Dat meldt SOS Dolfijn. Het dier heeft de naam Albi gekregen en wordt dag en nacht verzorgd in de opvang in Annapolona. Hoe het met het dolfijn afloopt is nog niet helemaal duidelijk. Onderzoekers weten nog niet waarom het dier strandde. De komende dagen wordt gekeken of Albi ziek is en of hij sterk genoeg is om verder te herstellen. Vrijwilligers van de rommelmarkt op de ontmoetingskerk in Eerugewaard krijgen hun parkeerboetes niet kwijtgescholden. Tijdens de jaarlijkse markt werden 9 bekeuringen uitgedeeld voor fout parkeren. Volgens de gemeente stonden auto's op de stoep en in het groen. Vrijwilligers vinden de bekeuringen onbegrijpelijk, omdat de markt geld inzamelt voor goede doelen. De gemeente benadrukt dat de parkeerregels ook tijdens evenementen gelden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een 30 minuten is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl. Hier hoor je thuis.
1: Omroep Castricum.

0: hoor je thuis.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean Wide wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking €20.000 aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Omroep Castricum.
3: Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het wat langzaam op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
6: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
7: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door SV Vastgoedontwikkeling, Schalkoord Training en Advies en Club Maris.
2: Dit is Omroep Castricum.

0: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Eerugewaard zijn een auto en een scooter met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde woensdagmiddag rond 1:30 op de Van Veenweg. Op een oversteekplaats botste de auto op de scooter. Door de klap raakte de scooter zwaar beschadigd. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar raakte niet ernstig gewond. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Het is voorlopig verboden om aan te meren bij het Pannenkoekeiland in het Uitgeestermeer. Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer heeft een aanmeerverbod uitgevaardigd omdat de beschoeiing in slechte staat verkeert. Dat kan voor onveilige situaties zorgen. Daarom is het voorlopig verboden om bij het eiland dat in de buurt ligt van Klein Dorregeest in Uitgeest aan te meren en om het eiland te betreden. Dinsdagmiddag werd de brandweer van Castricum opgeroepen voor een woningbrand aan de Weberstraat. Omdat de brand mogelijk was doorgeslagen vanuit de keuken naar het inpandige ventilatiesysteem, werd ook een hoogwerker opgeroepen. Bij de woning was een tijdje rook zichtbaar die vanaf de eerste etage en de zolder leek te komen. Er is niemand gewond geraakt. Wat er precies in brand heeft gestaan, wordt nog onderzocht. Dinsdagavond is aan de Klarengoedweg in Noord-Schouwoude een auto in brand gevlogen. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur wel onder controle. Maar de auto brandde toch helemaal uit. Men moet als verloren worden beschouwd. Niemand raakte gewond bij de brand. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Een bergingsbedrijf heeft het wrak na onderzoek weggehaald. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl. Hier hoor je thuis.

0: Maar nu eerst het nieuws van 5 uur. Hier hoor je thuis.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Castricum.
0: Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat 45 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A9 richting Alkmaar heb je tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel 20 minuten extra nodig. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. De N202 van Amsterdam naar IJmuiden tussen Spaarnwoude en de A22 staat 3 kilometer. En dat kost je 10 minuten extra. En tussen Weesp en naar de Bussum en tussen Weesp en Almere rijden nog steeds geen treinen door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Dit gaat tot ongeveer 17:45 duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
5: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door Elans Uitvaartbegeleiding, persoonlijk en professioneel. En door My Strength Personal Training voor echt resultaat.
2: Dit is Omroep Castricum.

0: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Zwembad De Beek in Bergen heeft een nieuwe licentie voor het zwemonderwijs dat daar gegeven wordt. Landelijk worden de voorwaarden voor zwemlessen continu aangescherpt. En dit jaar kwamen daar ook nieuwe richtlijnen voor het onderdeel survival zwemmen bij. Medewerkers van Zwembad De Beek hebben daarom een extra cursus gevolgd en inmiddels is de licentie toegekend. Het is volgens het zwembad belangrijk om altijd te blijven vernieuwen. De politie heeft dinsdagnacht 5 mensen aangehouden die worden verdacht van een inbraak in een bedrijfspand in Schorldam. 2 inbrekers werden dinsdagavond al op heterdaad betrapt, maar 3 mannen vluchten weg. Ze werden opgespoord dankzij de drone van de politie en een politiehelikopter. Bij de aanhouding werd een politiehond ingezet. 1 verdachte raakte daarbij gewond. De 5 verdachten hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. De hulpdiensten zijn dinsdagmiddag opgeroepen voor een eenzijdig ongeval op de Reuzenpanda-singel in Irugewaard. Een scooterrijder had tijdens het rijden de stoeprand geraakt, verloor de macht over het stuur en botste daarna tegen een auto die net langs reed. De scooterrijder raakte bij het ongeval niet gewond, maar is ter plaatse wel gecontroleerd en behandeld door ambulancepersoneel. Hondenbezitters in recreatiegebied Geesmerambacht krijgen een beloning als ze hun hond aanlijnen. BOA's delen gratis bonnen uit voor een hondenwasstraat om mensen op een positieve manier te bewegen om zich aan de regels te houden. Sinds april geldt weer een aanlijnplicht in het Geesmerambacht. Het recreatieschap laat weten dat steeds meer baasjes hun hond aan de lijn houden en dat het aantal overtredingen afneemt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.
2: Dit is
1: Omroep Castricum.

0: Hoor je thuis.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet wil bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Die moeten voor de zomer zijn vastgelegd in een convenant met de agrarische sector en natuurorganisaties. Staatssecretaris Erkens zegt dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. De Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hanta-virus zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies, wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Castricum.
3: Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Batuverdorp en Hoofddorp 10 minuten vertraging. De A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp voor het knooppunt De Hoek een kwartier vertraging. En op de ringweg van Amsterdam de A10 West naar de A10 Zuid tussen Amsterdam-West en knooppunt Watergraafsmeer doe je er een kwartier langer over. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
6: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
7: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door Elans Uitvaartbegeleiding, persoonlijk en professioneel. En door My Strength Personal Training, voor echt resultaat.
2: Dit is Omroep Castricum.

0: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Eerugewaard zijn een auto en een scooter met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde woensdagmiddag rond 1:30 op de Van Veenweg. Op een oversteekplaats botste de auto op de scooter. Door de klap raakte de scooter zwaar beschadigd. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar raakte niet ernstig gewond. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie heeft dinsdagnacht 5 mensen aangehouden die worden verdacht van een inbraak in een bedrijfspand in Schorreldam. 2 inbrekers werden dinsdagavond al op heterdaad betrapt, maar 3 mannen vluchten weg. Ze werden opgespoord dankzij de drone van de politie en een politiehelikopter. Bij de aanhouding werd een politiehond ingezet. 1 verdachte raakte daarbij gewond. De 5 verdachten hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. De zeldzame witsnuitdolfijn die zondag aanspoelde in Egmond aan Zee heeft de eerste nacht in de opvang overleefd. Dat meldt SOS Dolfijn. Het dier heeft de naam Albi gekregen en wordt dag en nacht verzorgd in de opvang in Annapolona. Hoe het met het dolfijn afloopt is nog niet helemaal duidelijk. Onderzoekers weten nog niet waarom het dier strandde. De komende dagen wordt gekeken of Albi ziek is en of hij sterk genoeg is om verder te herstellen. Vrijwilligers van de rommelmarkt op de Ontmoetingskerk in Eerugewaard krijgen hun parkeerboetes niet kwijtgescholden. Tijdens de jaarlijkse markt werden 9 bekeuringen uitgedeeld voor fout parkeren. Volgens de gemeente stonden auto's op de stoep en in het groen. Vrijwilligers vinden de bekeuringen onbegrijpelijk, omdat de markt geld inzamelt voor goede doelen. De gemeente benadrukt dat de parkeerregels ook tijdens evenementen gelden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl. Hier hoor je thuis.

0: Maar nu eerst het nieuws van 7 uur. Hier hoor je thuis.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
2: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is. Maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
1: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door tafeltennisvereniging Castricum. Kom eens kijken op de Gobadstraat 12A. Hans van Borre, de Groene Slager en Boekhandel Laan. Al bijna 100 jaar een goed verhaal.
5: Dit is Omroep Castricum.

Goedenavond, Castricum. Dit waren Iggy Pop en Kate Pearson. Candy. Goedenavond, ik ben Niels Canty. Het programma heet Niels on Wheels. En je luistert naar Omroep Castricum. En Castricum en omgeving natuurlijk. En dan heb ik het over de Wouden, Limmen, Akersloot. Natuurlijk Bakkum en Castricum zelf. Laten we die niet vergeten. Dit is Somjeu.

0: on Wheels. Omroep Castricum.
1: Dit is
2: Omroep Castricum. Hier hoor je thuis.

0: Goedenavond, lieve luisteraars van Castricum. Dit was Skik op fietsen. Hey, pak die agendas er maar weer bij, want volgende week dan is het Hemelvaartsdag. En dan gaat het gebeuren, hoor. Dan organiseert op 14 mei de Protestantse Kerk Castricum weer het traditionele douwtrappen. Het is een meditatieve ochtendwandeling van een klein uur waar we genieten. Ja, we gaan genieten, hoor, van de natuur die wakker wordt. En dat is altijd fantastisch om te zien, kan ik je uit ervaring vertellen.
1: Wheels on Wheels, Omroep Castricum.
2: Omroep Castricum.

is The Last Time Keen. Geweldige band, echt. Ik ben groot fan van ze. Hey, dit is nog steeds Omroep Kassikum, Niels van Wiels met Niels Kenty. En kom maar door met die verzoeken via de app. Altijd wel even leuk. Dit is Donna Summer.

Ook weer zo'n lekkere band bij Nils on Wheels, Maroon 5. This is love. Hey, moet je nou eens even horen. Zondagochtend is er een automobiliste met haar auto tegen een flatwoning aangereden op het Doris Rijkerplein. Hoe krijg je het van elkaar werkelijk? Echt waar. Deze automobiliste is door de onbekende oorzaak de controle over haar voertuig verloren en kwam tegen de flatwoning tot stilstand, waarbij ze gewond raakte. Er staat niet hoe ernstig. De politie heeft artikel 130, en dan weet je het natuurlijk wel, procedure gestart. Wat betekent dat het rijbewijs van de vrouw is ingevorderd en naar rijgeschiktheid onderzocht gaat worden. Dus ze wordt even gekeurd en getest, en dat lijkt me geen overbodige luxe. Dit is nieuw op

0: Geweldig nummer natuurlijk van Caro Emerald. Back It Up. Een fantastische Nederlandse heldin als je het mij vraagt. Echt waar. Goedenavond Castricum en mijn omgeving. Je luistert naar Niels en Wils. Ik ben Niels Kenty, Omroep Castricum. En we maken er een gek huis van.
1: Je luistert naar Omroep Castricum.

0: Hoor je thuis.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
2: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
1: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig, later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door SV Vastgoedontwikkeling, Schalkoord Training en Advies en Club Maris.
5: Dit is Omroep Castricum.
6: Met een nieuw uur vol muziek en informatie.
7: Omroep Castricum.
8: Niels on Wheels. Omroep Castricum.

kennen we ze nog, de jongens van Wet Wet Wet, More Than Love. Dat waren 3 of 4 mooi boys, kan ik me nog herinneren, jaren 80. En de meiden, die zwijmelden heerlijk weg. Dit is Bon Jovi.

0: Dit was Joyce Sims. Come into my life. Ik zou niets liever willen, lieverd, maar het gaat gewoon niet gebeuren, denk ik zomaar. Hey, om automobilisten extra te attenderen bij de benadering van een zebrapad, heeft de gemeente extra markering aangebracht. Naast de zebrastrepen op de weg en het verkeersbord heeft de gemeente als aanvulling reflecterende stroken op de palen aangebracht in een geel-zwarte uitvoering. Nog meer duidelijkheid voor de automobilist en hopelijk meer veiligheid voor overstekende voetgangers. Chapeau, chapeau voor gemeente Castricum, lieve luisteraars.
1: Niels on Wheels, Omroep Castricum.
2: Je luistert naar
1: Omroep Castricum.

0: up, picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Dit was de fantastische Ariana Grande, No More Tears to Cry. En dan gaat het echt niet goed met je, kan ik je vertellen. Je luistert overigens
2: Nieuws
1: naar...
2: Nieuws on Wheels, Omroep Castricum.
3: Omroep Castricum.

0: Jan van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Het risico op een duinbrand is de afgelopen dagen flink afgenomen. Dat is te danken aan enkele regenbuien de afgelopen dagen. De veiligheidsregio hield vorige week rekening met een hoog risico op natuur- en duinbranden in het Noord-Hollands Duinreservaat en de Schorrelse Duinen. Daarom zaten de brandweerkorpsen van Castricum en Berg afgelopen vrijdag overdag preventief op de kazerne. Dat is deze week niet nodig, maar de brandweer blijft wel waakzaam. In Eerugewaard zijn een auto en een scooter met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde woensdagmiddag rond 1:30 op de Van Veenweg. Op een oversteekplaats botste de auto op de scooter. Door de klap raakte de scooter zwaar beschadigd. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar raakte niet ernstig gewond. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Zwembad De Beek in Bergen heeft een nieuwe licentie voor het zwemonderwijs dat daar gegeven wordt. Landelijk worden de voorwaarden voor zwemlessen continu aangescherpt. En dit jaar kwamen daar ook nieuwe richtlijnen voor het onderdeel survival zwemmen bij. Medewerkers van Zwembad De Beek hebben daarom een extra cursus gevolgd en inmiddels is de licentie toegekend. Het is volgens het zwembad belangrijk om altijd te blijven vernieuwen. Hondenbezitters in recreatiegebied Geesmerambacht krijgen een beloning als ze hun hond aanlijnen. Boa's delen gratis bonnen uit voor een hondenwasstraat om mensen op een positieve manier te bewegen om zich aan de regels te houden. Sinds april geldt weer een aanlijnplicht in het Geesmerambacht. Het recreatieschap laat weten dat steeds meer baasjes hun hond aan de lijn houden en dat het aantal overtredingen afneemt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl. Hier hoor je thuis.

0: Dit was De Dijk. Ik kan het niet alleen. Jammer dat de mannen niet meer bij elkaar zijn. Helaas, wie weet, komt er nog eens een keer een reunietje of zo. Zou leuk zijn, hè? Zondagmiddag rond 14:50 was er een ongeval gemeld op de Uitgeesterweg in Limmen. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse nadat een scooterrijder ten val was gekomen. Het ging om een 91-jarige man. Ja, dan moet je ook geen scooter meer rijden, sorry hoor. Die meedeed aan een rit op de motorclub. De kwakel. De man verloor de controle over zijn scooter en ging onderuit. Mogelijk speelde het rode grind een weg en rolly bij. En ja, godsam, ik kom er gewoon niet meer uit. Ik ben helemaal van mijn apropos. 91 jaar, ik vind het ook wel wat moois hebben natuurlijk. Maar ja. Ik heb zo mijn twijfels, lieve luisteraars.
1: Dit is Omroep Castricum.

Dit was Dan Hartman, We Are The Young. Wat dat dus vredesnaam mag betekenen, mag Joost weten. Hey, lieve luisteraars, mij hoor je morgen trouwens weer. Niels on Wheels bij Omroep Castricum. Niels kent hij dus. Om 7 uur om precies te zijn in de avond. Ga vooral niet 's ochtends zitten luisteren, want dan hoor je weinig van mij in elk geval. Hey, dit is een hele leuke die ik voor je klaar heb staan. Nick Kamen.

0: hoor je thuis.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
1: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hallo, Piet Hellemans hier, dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: Dit is Omroep Kast.

0: Je luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
3: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
2: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door tafeltennisvereniging Castricum. Kom eens kijken op de Gobadstraat 12A. Hans van Borre, de Groene Slager en Boekhandel Laan. Al bijna 100 jaar een goed verhaal.
5: Oh, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
6: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
0: Dit is Omroep Castricum.

kastrieken. Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius, het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken. En mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door tafeltennisvereniging Castricum. Kom eens kijken op de Gobadstraat 12A. Hans van Borre, de Groene Slager. En boekhandel Laan. Al bijna 100 jaar een goed verhaal.
2: Hallo, Piet Hellemans hier, dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
3: Dit is Omroep

0: Je luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van 1 opvarende van het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken is stabiel. Dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. De hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. Sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk. Genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog. Vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door tafeltennisvereniging Castricum. Kom eens kijken op de Gobadstraat 12A. Hans van Borre, de Groene Slager. En boekhandel Laan. Al bijna 100 jaar een goed verhaal.
4: Oh, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
0: Dit is Omroep Kast.

0: Je luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
0: Dit is Omroep Kast.

you're a hero. Would you dance?

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?